0: in de buurt. Roulette FM. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles.
1: Alles, alles, alles, alles.
0: Alleen hier hoor je alles.
1: Uit je eigen regio.
0: Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. De oorsprong van het sprookje blijkt al zo'n 2500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. En zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs 18 euro. IVN Vecht en Plassengebied en het Streekmuseum Vredegoed houden dit seizoen voor de 3e keer het Natuurcafé. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Met deze keer speciale aandacht voor het maaien met de zeis. Maak kennis met een oud en toch heel actueel ambacht. En als je zelf een zeis hebt, kun je deze nalaten kijken en slijpen. Het Natuurcafé is open van 2:30 tot 4:30 in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze Lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2 uur. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetsenhuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen 5 euro. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist. Verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
7: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark. In 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Copijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en 2:30 gegeven. De kosten, toegang tot de tuinen met rondleiding, dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. En zaterdag om 3 uur 's middags en zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs €18. 2 accordeons, eindeloze mogelijkheden. Met het Bello Project laten accordeonisten Ilse Kok en Bernou de Heer horen hoe veelzijdig, virtuoos en verrassend dit instrument kan zijn. Van barok tot tango, van moderne klassiekers tot eigen werk. Het koffieconcert van de Bello Project is zondag om 12 uur bij te wonen in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegangsprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je Dr. Hauschka. Van handpluk uit eigen tuinen naar biologische en effectieve huidverzorging voor elk huidbeeld. 100% natuurkracht, zonder microplastics en siliconen. De online drogist, met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
10: Roulette FM.
11: Opstaan met Juriaan.
12: Nergens aan denken. Leuk doen. Jezelf kunnen zijn.

we kunnen weer een blaadje omslaan van de kalender. En we zijn begonnen aan augustus. Het is 1 augustus, 6 over 9 hier op Roulette FM. Tot 11 uur opstaan met jullie aan. Het is de 9e jaargang, aflevering 4. In totaal aflevering 288 alweer. We hebben zometeen het spelletje ABC. We hebben een rondje door de streken. Opstaan met jullie aan Classic. Henk Westbroek momentje. En natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher.

En de ochtend staat zonnig, maar in de loop van de dag kan er hier en daar een stapelwolk ontstaan. Blijft bijna overal droog. Temperatuur ligt tussen de 22 en 26 graden. En dit is Jet Rebel.

0: that you had to see that.
1: Roulette FM Agenda.
2: Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. De oorsprong van het sprookje blijkt al zo'n 2500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Bent zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs 18 euro. IVN Vecht en Plassengebied en het Streekmuseum Vredegoed houden dit seizoen voor de 3e keer het Natuurcafé. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Met deze keer speciale aandacht voor het maaien met de zeis. Maak kennis met een oud en toch heel actueel ambacht. En als je zelf een zeis hebt, kun je deze nalaten kijken en slijpen. Het Natuurcafé is open van 2:30 tot 5:30 in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze Lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2:00. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetsenhuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen 5 euro. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Ah, een beetje spannend wakker worden met Electric Six en Danger High Voltage. En dan is het de hoogste tijd om eens eventjes het spelletje ABC te gaan spelen. We spelen het elke week hier in de ochtendshow op Sam en Juriaan. Het zijn drie plaatjes waarvan de artiesten allemaal beginnen met dezelfde letter. En vandaag zijn we aanbeland bij de letter L. Dat betekent dat alle artiesten die je zo gaat horen, waar je uit kan kiezen, beginnen met die letter L. En jij bepaalt uiteindelijk welke je dus in zijn geheel wil horen. Nou, uit welke drie heb je de keus? Dat zijn deze.
1: Keuze A.
0: Lady Gaga. In the shadow.
1: Keuze B.
0: Love.
1: Keuze C.
0: Lionel Richie.

Ja, laat het maar eens even horen. Wie wil je horen? Wordt het keuze A, Lady Gaga samen met Bradley Cooper en Shallow. Wordt het keuze B, Love en You're the Greatest Lover. Toch keuze C, Lionel Richie en Angel. 06 16 14 36 80 is het WhatsApp-nummer. Dat is 06 16 14 36 80. Onderweg voor je de nieuwe Glennis Grace. Na deze, dit is CNC Music Factory. Ah!

0: Nieuw.
1: Glennis Grace. Cause I have nothing.

De nieuwe van Glennis Grace. Ja, ze was een beetje zichzelf aan het storten op de Nederlandstalige markt. Hè. Je had Zeg Niks en Alsof Ik Jou Ben. Maar dit is de nieuwste single van haar. Kwam vorige week uit. En die heet 'Cause I Have Nothing. En ze gaat dus toch weer voor het Engels. Je zou denken, nou is Whitney Houston liedje. Maar je hoort het net. Hè. Dat is het dus niet. Hè. Het is geproduceerd door Frank Verkooyen. Frank Verkooyen, die zelf een volkszanger. Maar die heeft bijvoorbeeld ook hits geschreven voor Wolter Kroes, René Schuurmans, Frans Duits, Peter Beense. Dus ja, is wel iemand die een beetje wel weet hoe een hitje moet klinken. Nou, dat hoorde je net ook. Nieuwe Glennis Grace hier op Roulette FM. Bijna 9:30. En dit is Rick Springfield.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: Op woensdag 9 september gaat het openbaar vervoer volledig plat. Vakbond FNV uit Utrecht wil op deze dag een 24-uur staking houden, omdat zij tegen de bezuinigingen zijn op de sociale zekerheid. Op deze dag rijden naast de trein ook de tram en de bussen niet. De staking is bedoeld omdat de bond vindt dat de regering te ver gaat met het inkorten van de WW en de versobering van de WIA, de uitkering voor langdurig zieken. Het kabinet zegt dat de bezuinigingen nodig zijn om de uitvoering van de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Aan de sportlaan in Bunnik is een motorrijder gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak raakte de man van de weg en ramde een boom en een lantaarnpaal. De man moest met zijn verwonding

0: naar het ziekenhuis toe. Wat er precies gebeurd is, onderzoekt de politie. En het Utrechts landschap is gestart met de bestrijding van de Afghaanse duizendknoop op parkvliegbasis Soesterberg. Deze duizendknoop groeit zo snel dat hij grote oppervlakken kan overwoekeren. Door de plant te verwijderen ontstaat er meer ruimte voor de andere natuur. Daarnaast wordt de grond gezuiverd om te voorkomen dat de Afghaanse duizendknoop snel weer terugkomt.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Dan had je CeeLo Green hier op Roulette FM. En Bright Lights Bigger City. En dan de uitslag van het spelletje ABC. Waar aanbeland bij de letter L. Je had de keuze 3 platen. Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow, Love and You're the Greatest Lover. En keuze C was Lionel Richie en Angel. En onder andere Tom, die stemde op die laatste. Dus ja, dat blijkt wel dat Lionel Richie, hij is echt heel erg populair. Hij heeft gewonnen. En daarom ga je hem nu horen.

opstaan met Juliaan Classic. De remix van A Little Less Conversation door Junkie XL is in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen stond Elvis Presley na jaren weer hoog in de hitlijsten, het is in het voorjaar van 2002 pas voor het eerst dat de nabestaanden van Elvis toestemming geven om muziek van The King te remixen en officieel uit te brengen. Niet alleen de goedkeuring van de erve Presley is nodig, ook de man die A Little Less Conversation in de jaren 60 schreef en de rechten bezit, moet wat zien in de remix van de Nederlander Tom Holkenborg, zoals Junkie XL in het dagelijks leven heet. Die man, Billy Strange, ziet de nieuwe versie van zijn liedje in eerste instantie helemaal niet zitten. Als Billy de remix van A Little Less Conversation voor de eerste keer hoort, is hij zelfs ronduit teleurgesteld. Dit is bepaald niet wat hij had verwacht van een platenmaatschappij. Hoe kunnen ze nou denken dat mensen dit mooi vinden? Billy vindt het ronduit waardeloos. De beats zijn te hard en te snel voor zijn gepensioneerde oren en dus is hij vastbesloten om geen toestemming voor de remix te geven. Terwijl Billy nog wat zit te mopperen in zijn luie stoel, komt zijn kleindochter binnen. Billy veert op en zegt: luister nou eens wat ze met de muziek van Elvis willen doen. Maar Billy's kleindochter gaat juist helemaal uit haar dak. Lachend roept ze tegen haar opa dat hij gewoon oud aan het worden is en dat hij de remix daarom niet kan waarderen. Ineens realiseert Billy zich dat zijn kleindochter best wel eens gelijk zou kunnen hebben. Hij bedenkt zich en uiteindelijk geeft hij, schoorvoetend, zijn toestemming om de remix van A Little Less Conversation uit te brengen. Als de single een paar maanden later over de hele wereld een enorme hit is en Billy als schrijver van het origineel veel royalties op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven, is hij zijn kritiek al lang weer vergeten. Als Billy Strange niet was overtuigd door zijn eigen kleindochter en dus geen toestemming had gegeven om een nieuwe versie van een Elvis-klassieker uit te brengen, had bijna niemand A Little Less Conversation van Elvis Presley en Junkie XL gekend. Laat staan dat het een hit was geworden. Elvis Presley en Junkie XL. A Little Less Conversation. Hoor je nu als

De opstaan met Juriaan Classic voor vandaag. Elvis Presley en JXL, A Little Less Conversation. Het is 9:45. Vandaag het nieuws naar buiten dat het plan van de FIFA, het omstreden WK-plan, weet je wel, om een belang in een nieuw WK-bedrijf te verkopen, dat gaat niet door. Dus dat is goed nieuws. Het was een beetje een apart WK. Hè? Uiteindelijk wel een goede winnaar. Spanje heeft gewonnen, dat was natuurlijk tof. En we hebben er ook goede muziek aan overgehouden. Hè? Shakira en Burna Boy, een beetje wel de zomerhit van dit jaar. Dit is Die Die op roulette. Oh.

0: Let's go.
1: It's Ed Sheeran.
2: Opstaan met Juliaan.
3: Juliaan Labes.
4: Dit is jouw roulette.

Ed Sheeran op Roulette en Nazi samen. En zometeen na tienen, dan heb ik muziek voor je. Onder andere van Sam Fox. We hebben een Henk Westbroek momentje. En rond 11:15 dan hoor je wie de belangrijkste plaat van Roulette FM gaat worden de komende week. Wie wordt de nieuwe Eercatcher? Je hoort het strakjes hier. Dit is CCR Roulette.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
10: Roulette FM.

Roulette FM. En Delight and Groove is in the heart. Voor nog Sam Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Het is 10 over 10 de hoogste tijd om eens even een rondje door de streek te trekken.

Ja, samen in de zon. Nou, dat is vandaag wel aan de orde, inderdaad. Samen in de zon. Het wordt weer een beetje een mooie dag vandaag. Dus dat ziet er allemaal goed uit. En we gaan eens even kijken in het rondje door de streek wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen week. Het was week 31. In Wildhoven zijn gisteravond twee mannen aangehouden na een grote politieactie aan de Melkweg. Een flat met zo'n 45 woningen werd uit voorzorg ontruimd vanwege een auto waarin mogelijk gevaarlijke stoffen lagen. Uiteindelijk bleek er geen gevaar te zijn en konden de bewoners na middernacht weer terug naar huis. Door de afzetting kon buslijn 77 urenlang niet rijden. Politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Op parkvliegbasis Soesterberg, daar is het Utrechtse landschap begonnen met de bestrijding van de Afghaanse duizendknoop. Die plant groeit razendsnel en verdrinkt andere planten, waardoor de natuur minder gevarieerd wordt. De grond wordt daarom afgegraven en gezeefd. Plantenresten gaan daarna naar de verbrandingsoven, zodat de duizendknoop zich niet verder kan verspreiden. En goed nieuws als je deze warme dagen verkoeling zoekt. De waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties in onze regio is op dit moment prima. Je kunt dus met een gerust hart een duik nemen. Bijvoorbeeld bij het Henschotermeer of de Voorveldse polder. Zwemmen op niet-officiële plekken wordt afgeraden omdat de waterkwaliteit daar niet wordt gecontroleerd. Nou, en dan nog een beetje meer over de warmte. Want het wordt weer een mooie week ook weer. Er zitten ook weer dagen tussen van boven de 30, zag ik net voorbij komen. Dus mocht je verkoeling zoeken tijdens die warme dagen, dan is de website koelplekje.nl misschien handig. Daar vind je op een kaart onder andere zwembaden, bibliotheken, gemeentehuizen en openbare drinkwaterpunten waar je even kunt afkoelen. En nog een tip. Een groene tuin kan op een hete dag wel 8 graden koeler zijn dan een volledig betegelde tuin. Nou, daarover gesproken, De Bilt is bezig aan een flinke opmars bij het NK Tegelwippen. De gemeente die staat inmiddels op de 19e plek, terwijl Bunnik juist is gezakt naar plaats 23. Inwoners vervangen tegels door groen om hun omgeving beter bestand te maken tegen hitte en zware regenval. De actie die loopt nog tot en met 31 oktober, dus er kan nog volledig gewipt worden. Dat is wel even lekker natuurlijk ook, hè? Ja. Goedemorgen.

0: Agenda.
1: Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark. In 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Copijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en 2:30 gegeven. De kosten? Toegang tot de tuinen met rondleiding dragen €17,50. Vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. De oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Bent zaterdag om 3 uur 's middags en zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs €18. Twee accordeons, eindeloze mogelijkheden. Met het Bello Project laten accordeonisten Ilse Kok en Bernou de Heer horen hoe veelzijdig, virtuoos en verrassend dit instrument kan zijn. Van barok tot tango, van moderne klassiekers tot eigen werk. Het koffieconcert van de Bello Project is zondag om 12 uur bij te wonen in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Toegangsprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Yeah.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox und Roulette FM, Haus am See. Ja. Nou, ik weet niet of je het van de week hebt gehoord, maar de Nederlandse showbiz, ja, hoe zeg je dat, die stond te trillen. Ja, die stond te trillen op hun beentjes. Het is een backstage verhaal van de Nederlandse showbiz. Roxanne Hazes die zorgde deze week voor flink wat opgetrokken wenkbrauwen. Ze vertelde in haar podcast dat ze altijd een vibrator meeneemt naar haar optredens. En ja, die laat ze ook gewoon zichtbaar in de kleedkamer liggen. Gaat natuurlijk bij iedereen de fantasie meteen weer de andere kant op. Maar volgens Rox zit het verhaal net even anders. Ze gebruikt het apparaat naar eigen zeggen. Namelijk om haar keel en spieren te ontspannen voor een optreden. Ja, natuurlijk. Geloof je het zelf? Ja, moet af en toe een beetje ontspannen natuurlijk, hè? Maar je hoort er nu op letten. Dit is

0: Hey Jurian, is het de hoogste tijd voor een Henk Westbroek momentje?
1: Ja, zeker ja.
0: Mag ook een momentje van het goede doel zijn.
1: Nou, 1991 kregen Henk en Henk een beetje bonje met elkaar, dus toen stopte het goede doel. En in 92 bracht Henk Westbroek zijn eerste soloalbum uit. Dat heette Voorjaar. En daar vandaan kwam dit nummer. Dit is Sauri.

0: Elis die anderhalf jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk, was onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse rechtbank. De man uit Soest reed bijna 120 kilometer te hard. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Binnenkort hoort de Soestenaar zijn strafeis. Agressieve man in Utrecht aangehouden. De man zou volgens de politie met een kapmes over de Hoogstraat in de wijk Ondiep hebben gelopen. Met normaal contact kon de politie de man niet stoppen. Uiteindelijk wisten de agenten de man te vangen toen hij zijn huis via de achterkant verliet. Bij de aanhouding is een stroomstootwapen gebruikt. En hitte op de weg kan je reactievermogen beïnvloeden, dat stelt de ANWB. Nu we dit weekend weer massaal op vakantie gaan, waarschuwt de ANWB dat de hitte net zo'n invloed kan hebben op je reactievermogen als te veel alcohol achter het stuur. Het advies is dan ook om veel water mee te nemen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Opstaan met Jurriaan.
3: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
4: One sip,
3: bad for me.
4: One hit,
3: bad for me.
4: One kiss,
3: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Maar dank u. Just Jack Style en John. Turn the lights off. En daarvoor nog AJR en Week hier op Roulette FM. En dan zometeen, over één plaatje eigenlijk. Dan hoor je wie hier de belangrijkste plaat van de komende week gaat worden. Wie wordt de nieuwe Earcatcher? Dat hoor je dus zometeen. Na die van de afgelopen week. Dat was voor de mannen van Stardog. En die waren blij, joh. Hey. Die hebben echt die hebben hun socials ermee volgezet. Het was een filmpje dat kwam bij hun voorbij. Stardog Music. Moet je maar even horen wat ze zeggen.
1: Here's what to do if you get played on national radio. Recently we found out that our band Stardog is being played on the national radio here in the Netherlands. This is pretty awesome because we had nothing to do with it. But today they asked us to record a few things for the radio station. Basically what we're going to be doing is just giving them some intros before they play our songs. Let's go. I want to make it sound like I'm actually the guy on the radio. This is Stardog! Okay, but I'm going to make it more chill than that. Here we go. Hey, this is Stardog, and you're listening to Jogging on Roulette FM.
0: Here's what you do. Ja, nou ja, goed, daar waren ze dus inderdaad heel erg blij mee, die gasten van Stardog. Mocht je het filmpje willen checken, even op hun social, Stardog Music, daar zie je hem voorbij komen. Speciaal voor ons, hè, dat is ook leuk.

0: Hey, hey, hey, daar waren de mannen van Stardock. Je hoorde Behind hier op Roulette FM. Dat was dus de hele week de Earcatcher, maar nu niet meer.
1: Earcatcher.
0: Ja, en alles komt erin natuurlijk ook, hè, zo is het ook. Maar gelukkig is er altijd weer een toffe nieuwe opvolger voor de Earcatcher. Zo ook deze week. Er was weer nieuwe muziek uit eigen land. Lenny Wansoo, hij kwam gisteren met zijn nieuwe single Wrecking Ball. Misschien ken je hem nog van een paar Earcatchers geleden. Maar inmiddels timmert hij ook internationaal flink aan de weg. Hij stond de afgelopen tijd op festivals, toerde zelfs door onder andere Engeland, Frankrijk en Duitsland. Muziek zit trouwens echt in zijn DNA. Zijn vader was drummer en producer, zijn moeder zangeres. En Lenny zelf was de jongste student ooit aan de Herman Brood Academie. Daar studeerde hij zelfs af met een 10 voor zijn artistieke vaardigheden. Nou, dat belooft wat. Hopelijk gaan we nog veel van hem horen, veel van hem genieten. Nou, in ieder geval deze week kan je lekker vaak genieten van zijn nieuwe single. Lenny Wansoo, Wrecking Ball is deze week de Earcatcher hier op Roulette.
1: Roulette FM, Earcatcher.
0: Lenny Wansoo.

Run Day op Roulette FM en Oh My God. En daarvoor de eercatcher, de nieuwe eercatcher voor de komende week. Dit is voor Lenny Mansou, Wrecking Ball. Zo, het is 10 voor 11. Zometeen na 11 dan gaat het feestje op je radio gewoon door, hoor. Dan hebben we een heleboel leuke programma's voor je petto. Om 11 uur A Portrait Music. Allemaal mooie kleine muzikale portretjes van muziek. We hebben om 12 uur een lunchafspraak met Tom van Helderen. Diëtisch lunch hoor je dan. En tussen 1 en 2 René van den Nabelen met muziektherapie. Dan tussen 2 en 7 dan rammen we er even een stapeltje cd's doorheen. Daar word je bang van. Het programma Middagmix hoor je. En tussen 7 en 9 Marcel Hergaarde en de Flashback Radio Show. Dan hebben we natuurlijk nog Club Roulette Between Day and Night. Maar dan wordt het zondag en dan hebben we tussen 9 en 11 lekker wakker worden met Danny Stoelman. De zondagochtendshow hoor je dan. Tussen 11 en 12 dan weer een Portrait in Music. Tussen 12 en 1 die ethisch lunch met Tom van Helderen. En zo klinkt het eigenlijk het hele weekend fantastisch op de radio. Lekker op roulette blijven hangen. Dan komt het allemaal goed. Ja. En dan zit deze uitzending er alweer bijna op. En voor mij is het ook meteen de laatste opstaan met jullie. Ja, voordat de vakantie begint, hè. Ja, rustig aan. Het is alleen maar even vakantie. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan was het er eentje met flinke pieken en dalen. Ik belandde onverwachts in het ziekenhuis. En dat heeft er behoorlijk ingehakt. Niet alleen lichamelijk, maar vooral ook mentaal. Ik heb echt moeten knokken om mezelf een beetje terug te vinden. En elke keer als ik het gevoel had dat ik weer een stapje vooruit zette, dan kwam er weer iets nieuws op mijn pad, waardoor ik er weer 2 naar achteren zette. Bijvoorbeeld, even een voorbeeldje, het overlijden van mijn schoonmoeder. Dat was wel het pijnlijkste voorbeeld daarvan. Nou, toch ben ik ook wel trots. Trots dat ik hier gewoon weer iedere zaterdag achter de microfoon zit. Bedankt Roulette en vooral Tom voor het geduld en de gesprekjes die we hebben gehad. Het heeft me gemotiveerd om weer aan de slag te gaan hier in de studio. Radio maken is iets waar ik ontzettend veel energie van krijg. En als jij elke week luistert, dan helpt dat meer dan je misschien wel denkt. Nou goed, nu is het tijd om een paar weken even helemaal niks te moeten. Vakantie vieren, opladen en genieten van mijn gezin. En geloof me, in september dan ben ik er weer. Helemaal terug. Frisse energie, nieuwe muziek, mooie verhalen. En natuurlijk weer een hoop gezelligheid. Dan gaan we er samen weer een prachtig seizoen van Opstaan met Juriaan op Roulette FM van maken. Ik wens je een fantastische zomer. Geniet van alles wat op je pad komt. Zorg goed voor jezelf. En proost op het leven. Raise your glass. Dit is Pink.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je Dr. Hauschka. Van handpluk uit eigen tuinen naar biologische en effectieve huidverzorging voor elk huidbeeld. 100% natuurkracht, zonder microplastics en siliconen. De online drogist, met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mario, nieuwe pizza specialist bij Iglo. Moet onderaan beginnen. De bodem.
8: Pizza bodem vaak karton. Ik maak die bodem Fantastico Grossa.
9: De pizza Grossa heeft een bodem die luchtiger is en krokanter.
8: En als die bodem is lekkerder, die hele pizza is lekkerder. Hè?
9: De pizza Grossa van Iglo met een sensationele krokante bodem.
7: Niets lijkt.
9: Met Iglo breng je het beste op tafel.
10: Met Overton, dan Dolder.
11: Graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3
12: weken... Jullie willen het zeker snel hebben.
11: 2 rollenbanen, 8...
13: Dat wil ik zien.
14: Moet lijken Overtoom wel.
15: Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren.
16: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op krassen. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
17: De beste in muziek.
0: The 80's Lunch. Tom van Helderen.

0: muziek van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma Lambada. Een reuze hit uit 1989. Ze werden wel beschuldigd van plagiaat. Want het oorspronkelijke liedje en melodietje komt van Los Charcas. Ze kregen een symbolische schadevergoeding omdat ze geen toestemming hadden gevraagd, die dames en heren van Kaoma. Je luistert naar Diëtisch Lunch en we begonnen deze zomerse zaterdagaflevering met Narada Michael Walden. Zonniger kun je het bijna niet hebben, toch? Gimme, gimme, gimme. Van harte welkom tot aan 1 uur. Alleen maar herinneringen uit jouw jaren 80. En ik neem je straks mee naar 1987, onder andere met de nummer 1 en de alarmschijf en nog wat andere muziek uit dat jaar. Maar nu eerst gaan we lekker naar de binnenlanden van, nou, zeg het maar, Somewhere Down the Crazy River. Luister naar muziek van Robbie Robertson van de titelloze debuut solo LP van dit ex-lid van de band.
1: Yeah, I can see it now.

Het was de eerste top 40 notering voor De Dijk in ons jaar 1987... met zometeen Bruce Willis, Under the Boardwalk. Dat is de alarmschijf van dit moment. Daarvoor draai ik nog Propaganda uit Duitsland met Jewel, Eye to Eye. En nu, ja, typisch radiosingeltje van de KRO woensdag, de VARA dinsdag. Bring on the Dancing Horses, Echo and the Bunnymen. Het klinkt bekend, maar het heeft nooit in de hitparade gestaan.

0: uit Duitsland van de groep Propaganda, die maar een kort top 40 leven beschoren was. Want ze hadden te maken met allerlei rechtszaken met platenmaatschappij ZTT destijds. Je hoorde Jewel Eye to Eye. Je luistert naar The 80's Lunch hier op Roulette FM. En we gaan naar 1987 met de plaat die ieder uur te horen was op Radio 3 destijds.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
2: Bruno.

Acteur en zanger Bruce Willis met zijn enige succes in Nederland. Under the Boardwalk, 1987, oorspronkelijk van The Drifters uit 1964. Zometeen de nummer 1 van dat jaar 1987. Maar eerst alle aandacht voor het nieuws uit de jaren 80 in de maand augustus. De Italiaanse stad Bologna wordt in 1980 opgeschrikt door een terroristische aanslag. 85 mensen komen om het leven. Zwemster Annemarie Verstappen wordt in 1982 wereldkampioen op de 200 meter vrije slag. Op de 100 meter vrije slag wint ze zilver. In Rotterdam wordt in 1984 voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. En de 5 landen in Midden-Amerika die betrokken zijn bij de burgeroorlog in het gebied bereiken in 1987 verrassend een eerste gezamenlijk akkoord dat bekend wordt onder de naam Esquipulas Due. En dan de top 3 van dit

nummer 1 hit in 1987 voor Madonna. Who's That Girl? Uit de gelijknamige film die de dame maakte. Ja, want ze acteerde ook hè, in de jaren 80. Weet je misschien nog wel. Je luistert naar Diëtisch Lunch op Roulette FM voor Midden-Nederland. En wij happen vrolijk verder. Hadden we daar straks Engelstalige Duitse muziek, dan doen we het nu met Duitsstalige Duitse muziek. Uit Oldenburg komt de groep Trio. Echt een exponent van de Neue Deutsche Welle. 1982.

Het debuut voor Little Steven en his Disciples of Soul. Je hoorde Forever hier op Roulette uit 1982. Die Edis Lunch op deze zaterdag. Met nu een liedje dat oorspronkelijk uit 1958 stamt van Ritchie Valens. In 87 ons jaar werd er een film gemaakt over het leven van deze zanger. En Los Lobos werd uitgenodigd om dat oude liedje van Ritchie Valens eens opnieuw in te spelen. En met succes. Grote zomerhit in dat jaar 1987.

A19 van de LP Caucho uit 1980 hier op Roulette FM. En daarmee komen we aan het einde van deze zaterdagse aflevering van Diëtisch Lunch. Zometeen om 1 uur in een van de Nabelen met muziektherapie. En vanavond om 7 uur soul en disco hier op Roulette FM in de Flashback Radio Show met Marcel Hergaarde. Tot aan de reclame en het nieuws heb ik nog 1 plaat voor je klaarstaan. Officieel uit 1979, maar vandaag in 1981 startte de muziekzender MTV. En daarop was als openingsclip te zien Video Killed the Radio Star. Hier zijn de Buggles. Ik wens je een hele mooie zaterdag. En wat betreft diëtisch, graag tot morgen voor de zondagse aflevering.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Heb je er wel eens over nagedacht wat jij kunt doen om later fit te blijven? Misschien wandel je graag samen. Hou je van zwemmen? Of ga je liever een stukje fietsen? Wat past bij jou? En wat kun je samen doen? Praat erover met familie, vrienden of buren. Want wat je nu bespreekt, maakt straks het verschil. Kijk op praatvandaagovermorgen.nl en zet een eerste stap.
3: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
7: FM. 5, 4, 3, 2, 1.
8: De muziektherapie begint nu.

0: vind de enige echte. En in Vlaanderen kwam die op nummer 4. Kortom, een hit voor Orchestre Manoeuvres in de Dark. En ze scoren nog altijd, want toen ze op 12 juli op de 44ste editie van Bospop optraden, was het publiek zeer enthousiast. Locomotion hoorde je uit 1984.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder veel meer een popster die al 60 jaar muziek maakt. Kwart voor de Fab Four. Een zangeres die echt ongelooflijk lang op één stond in de Verenigde Staten. Twee nederpopreuzen die we helaas kwijt zijn. Popnieuws en een meezinger, of je wil of niet, uit 1970.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1973.

Adam Wheels van Paul McCartney en Wings, waarbij Paul bewees dat hij het ook zelf echt wel kon. Hij had de Beatles niet nodig om te scoren. Zo meteen hoor je popnieuws, tot die tijd een absolute legende uit de jaren 60.

Gilbert O'Sullivan viert 60 jaar in muziek met een tour door Engeland die op 1 september van start gaat. Het 21ste en laatste optreden is op 8 november in London Palladium. Robert Plant wordt onderscheiden met de Lifetime Achievement Award van de Americana Music Association. Op 16 september wordt hij in Nashville geëerd voor zijn werk met onder andere Teenbaum Burnett en Alison Krauss, Patty Griffin en Susie Dian. Rick Wakeman neemt een retourtje Mars. In 2020 kwam hij met het veel geprezen album The Red Planet. En in oktober verschijnt Return to the Red Planet. De legendarische toetsenist meldde: "Once I started looking at new data and photographs, I realized there was an entirely new album waiting to be written." De kans op een reunie van Sex Pistols is blijkbaar nihil. Johnny Lydon vertelde in een interview met Rolling Stone dat hij zijn vroegere bandgenoten nooit zal vergeven hoe ze Disney toestemming gaven Sex Pistols muziek in een show te gebruiken. En hij een rechtszaak verloor om dat te voorkomen terwijl zijn vrouw ziek werd met Alzheimer.

0: Ja, hij was natuurlijk al bezig in de muziek voordat hij die knaller met Nothing Rhyme had wereldwijd. Vandaar dus 60 jaar in de muziek. Gilbert O'Sullivan van het album I'm a Writer, Not a Fighter met zijn Get Down uit 73. Aardig trouwens, dit nummer was destijds voor Casey and the Sunshine Band de inspiratie voor Get Down Tonight.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: Afgelopen week was het alweer een jaar geleden dat hij overleed. Ozzy Osbourne.

Een van die heel grote namen uit de populaire muziek, Ozzy Osbourne, van zijn album Down to Earth 2001. Het is eigenlijk nauwelijks te geloven, maar goed, echt waar. Dreamer hoorde je. Een van de grote singles van Sandy Coast, de tweede single, had een top 11 notering. Just a Friend.

0: Sandy Gales en Just a Friend. Een dun dan voor het vorig jaar. En een zeer succesvolle ook nog een keer. Althans, in de Verenigde Staten. 14 weken op nummer 1 in de legendarische Billboard-lijst. Dat kunnen weinig zeggen. Nou ja, het is een gedeelde tweede plaats met nog twee anderen. De record is nog altijd in handen van Mariah Carey met All I Want for Christmas Is You. Die stond 22 weken op de hoogste notering in die lijst. Maar goed, Ella Langley en Choosing Texas.
1: Million seller.

0: Echt ongelooflijk populair waren ze in die tijd. Dit kwam uit het schaap met de vijf poten. Heb jij het nog gezien destijds? En het werd een carnavalskraker. 11 weken in de top 40 met als hoogste notering nummer 5. 1970. Het zal je kind maar wezen van Adele, Piet en Leen.
1: Muziektherapie, live albumtrack. This is Jonas.

0: assassins who accuse assassins anyway. My friends.
1: Thank you. Millennium uit de jaren 80. Dit was van het origineel, tenminste, stond op Fugazi in 1984. Zang of Fish, 13 maart vorig jaar, deed hij zijn afscheidsoptreden in Glasgow. En hij heeft een autobiografie beloofd, dus hij zou, als het goed is, aan het schrijven moeten zijn. Benieuwd, want hij heeft ongetwijfeld het een en ander te vertellen. Een live uitvoering van Assassin hoorde je, Marillion. We gaan naar werkelijk iets totaal anders.

Je luistert naar muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks radioprogramma van René van den Abelen. Zonder slap geklets, maar met wisselende rubriekjes. En kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia.

0: Chico Macias heeft het op de plaat gezet. Er is een uitvoering van André Rieu. Mireille Mathieu heeft het gezongen. Hildegard Knef. Maar dit vind ik toch eigenlijk wel de enige echte. Maar goed, dat is gewoon een persoonlijke mening. Julia Greco en Sous le ciel de Paris. Werd geschreven voor een bioscoopfilm. En toen zong Jean Bretonnière het. Maar die heb ik eigenlijk zelf nog nooit gehoord. Kan erbij liggen natuurlijk. Oké. Okay.
1: Taking you back in time to the 70s.
2: Wel ja.
0: En een leuke, mothers, fathers, sisters and brothers, The Sound of Philadelphia.

0: Paul McCartney wilde iets maken in de stijl van Little Richard. En uiteindelijk kwam dit er dus uit. She's a Woman van de Beatles.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Muziek in de jaren 80 ging geregeld over hoe Engeland eraan toe was onder Margaret Thatcher. Dit zijn de specials en Ghost Town.

naargeestig geluid, die huilende wind, de ghost aan van de Specials. Muziektherapie, sessie 601. Mijn naam is René van der Nobelen. Ben er volgende week ook weer bij. Lijkt me leuk. Graag tot dan.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
6: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding. Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark. In 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Copijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en 2:30 gegeven. De kosten? Toegang tot de tuinen met rondleiding dragen €17,50. Vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. En zaterdag om 3 uur 's middags en zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs €18. 2 accordeons, eindeloze mogelijkheden. Met het Bello Project laten accordeonisten Ilse Kok en Bernou de Heer horen hoe veelzijdig, virtuoos en verrassend dit instrument kan zijn. Van barok tot tango, van moderne klassiekers tot eigen werk. Het koffieconcert van de Bello Project is zondag om 12 uur bij te wonen in Huize Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bulthoven. Toegangsprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Op woensdag 9 september gaat het openbaar vervoer volledig plat. Vakbond FNV uit Utrecht wil op deze dag een 24-uur staking houden, omdat zij tegen de bezuinigingen zijn op de sociale zekerheid. Op deze dag rijden naast de trein ook de tram en de bussen niet. De staking is bedoeld omdat de bond vindt dat de regering te ver gaat met het inkorten van de WW en de versobering van de WIA, de uitkering voor langdurig zieken. Het kabinet zegt dat de bezuinigingen nodig zijn om de uitvoering van de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Aan de sportlaan in Bunnik is een motorrijder gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak raakte de man van de weg en ramde een boom en een lantaarnpaal. De man moest met zijn verwondingen naar het ziekenhuis toe. Wat er precies gebeurd is, onderzoekt de politie. En het Utrechtse landschap is gestart met de bestrijding van de Afghaanse duizendknoop op park Vliegbasis Soesterberg. Deze duizendknoop groeit zo snel dat hij grote oppervlakken kan overwoekeren. Door de plant te verwijderen ontstaat er meer ruimte voor de andere natuur. Daarnaast wordt de grond gezuiverd om te voorkomen dat de Afghaanse duizendknoop snel weer terugkomt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je Dr. Hauschka. Van handpluk uit eigen tuinen naar biologische en effectieve huidverzorging voor elk huidbeeld. 100% natuurkracht, zonder microplastics en siliconen. De online drogist, met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Zepelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. De oorsprong van het sprookje blijkt al zo'n 2500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Zepelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs 18 euro. IVN Vecht en Plassengebied en het Streekmuseum Vredegoed houden dit seizoen voor de 3e keer het Natuurcafé. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Met deze keer speciale aandacht voor het maaien met de zeis. Maak kennis met een oud en toch heel actueel ambacht. En als je zelf een zeis hebt, kun je deze nalaten kijken en slijpen. Het Natuurcafé is open van 2:30 tot 4:30 in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze Lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2 uur. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetsenhuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen 5 euro. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De automobilist die anderhalf jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A27 tussen Hollandse Rading en Maartensdijk was onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse rechtbank. De man uit Soest reed bijna 120 kilometer te hard. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Binnenkort hoort de Soestenaar zijn strafeis. Agressieve man in Utrecht aangehouden. De man zou volgens de politie met een kapmes over de Hoogstraat in de wijk Ondiep hebben gelopen. Met normaal contact kon de politie de man niet stoppen. Uiteindelijk wisten de agenten de man te vangen toen hij zijn huis via de achterkant verliet. Bij de aanhouding is een stroomstootwapen gebruikt. En hitte op de weg kan je reactievermogen beïnvloeden, dat stelt de ANWB. Nu we dit weekend weer massaal op vakantie gaan, waarschuwt de ANWB dat de hitte net zo'n invloed kan hebben op je reactievermogen als te veel alcohol achter het stuur. Het advies is dan ook om veel water mee te nemen.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. De oorsprong van het sprookje blijkt al zo'n 2500 jaar oud te zijn. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur 's ochtends en om 3 uur 's middags welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. Entreeprijs 18 euro. IVN Vecht en Plassengebied en het Streekmuseum Vredegoed houden dit seizoen voor de 3e keer het Natuurcafé. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Met deze keer speciale aandacht voor het maaien met de zeis. Maak kennis met een oud en toch heel actueel ambacht. En als je zelf een zeis hebt, kun je deze nalaten kijken en slijpen. Het Natuurcafé is open van 2:30 tot 4:30 in het Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven. Toegang is gratis. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze Lustwarande is rond 1850 ontstaan als vakantiegebied voor rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht. Leer meer over Beerschoten en geniet onder leiding van een gids van dit prachtige landgoed. Dat kan zondag om 2 uur. De natuurwandeling start bij het bezoekerscentrum Koetsenhuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen 5 euro. Reserveer kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Nieuw. Glennis Grace. Cause I have nothing.

0: Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je Dr. Hauschka. Van handpluk uit eigen tuinen naar biologische en effectieve huidverzorging voor elk huidbeeld. 100% natuurkracht, zonder microplastics en siliconen. De online drogist, met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In de buurt. Roulette FM.
4: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
6: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je Dr. Hauschka. Van handpluk uit eigen tuinen naar biologische en effectieve huidverzorging voor elk huidbeeld. 100% natuurkracht, zonder microplastics en siliconen. De online drogist, met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de boterparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
7: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden. Roulette
6: FM. And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
7: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
8: Met Marcel Hergaarden.

over de Flashback Radio Show. Met een track van Squiddy Politti. En dit was van het album Cupid and Psyche. De album is opnieuw uitgebracht in een deluxe uitvoering. En vandaag hoorde je een dance track van Lover to Fall. Hier in de Flashback Radio Show. En dit was muziek die vroeger natuurlijk typisch hoorde op Radio Luxemburg. The Great 208.

dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Je hoorde de Schoolboys Burning Up, gevolgd door de Les Funk van die Allure Pell Project hier in de Flashback Show. We gaan even terug naar het vorige jaar met Revolution When the Moon Shines.

Het was 1982 in de Flashback Radio Show. Finesse en Feel It. 1982 dus. Ja, en dan had je van die mensen die stonden aan je hekje. Hey man, draai eens een soulplaat. Oké, een nieuwe plaat. Jeff Washington, hier is Sweet Bessie May.

Mr. LJ Reynolds hier in de show. En Touchdown right in the middle. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor die tekst allemaal, dus ik kan er niet zo heel veel aan doen. Je hoorde hem vandaag voorbij komen. Hier is Elton Edwards met nieuw werk. Please.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je Dr. Hauschka. Van handpluk uit eigen tuinen naar biologische en effectieve huidverzorging voor elk huidbeeld. 100% natuurkracht, zonder microplastics en siliconen. De online drogist, met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
7: Roulette FM. Flashback Radio Show. Met

Kenny B hoorde je in de Flashback Radio Show. Until I Know Better, een nieuwe track. En dit is ook een nieuwe track van Malcolm Strachan. En Let Love Lead The Way, lekker jazzy. Luister mee in de Flashback Radio Show.

Disturb the Groove. Nou, je kent het al, dan ben je in gesprek. En dan is iemand er niet mee eens en die zegt dan van... dan is de toon zeg maar meteen gezet. En dat geldt ook voor dit liedje. Hier is Nate Jones met deze track. Set the Tone 2026.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

fotoboek ligt voor me. Ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend. Van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daar op een koningin. En zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot. Als een soort van jonge god of James Dean.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks, goedemorgen zondag. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale